0: 人情老一刷，你好好笑，好好笑，好好好，好好笑笑，好好笑。
1: Ich möchte gern gesund werden.
2: I hope that people won't be afraid of future.
3: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop toekomst samen te beleven, met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. Met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen dat te zijn en ook heel veel buiten de natuur. Dat klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik...